Ik zie jongen nog even schalen. Ik zou wat dan naar op toe. Toen was je woon, dan was je jongen mata. Tamani. Toen daar loopt de koeling. En wat in je ticket logo is in jouw dictioning. Is in jouw dictioning. In je toegang naar de jouw loonie. Met jouw lang mata. Dat is in jouw